0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen, toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een tweede verdieping viel in Rotterdam, overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran, die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. En grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Het weer van Weer Online. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning.
6: Yes,
5: oh yeah.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen, toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een tweede verdieping viel in Rotterdam, overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran, die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. En grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Het weer van Weer Online. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen. Toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een tweede verdieping viel in Rotterdam, overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran, die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. Een grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Het weer van Weer Online. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

not going.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de Straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelf opgewekte energie vrijwel niks meer op. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag, daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen, een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salteringsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde, Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet Vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel en Schot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon en daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah doelwit waren en dat onder de doden ook militairen zijn. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En tot zover het ANP-nieuws.

was een fans. Pap, pap, pap, tira. We rap voor de hele nacht. Ik ben hier met de squad.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daarop varen er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten en het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen staat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Moet je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar dat was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstrover het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal, tegen de derde was een hogere straf geëist, maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos is niet bekend. Nederland levert niet 1, maar 2 schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkracht haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van een moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaarliggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom die de dreiging deed. En het dreigt noodweer te worden in Limburg. En dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop in Landgraaf. Maar we hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zegt Pinkpop. Het is nu 35 graden op Pinkpop. Daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De muziekboutique
5: Mark Bergt.

Radio op je bijna vrije vrijdagavond. En Moloco en Forevermore. Zover ga ik niet in mijn show hier op Ice Radio. Ik ben er om 5 uur weer vandoor, mensen. Maar zover is het nog lang niet. Tot die tijd ga ik je proberen muzikaal te vermaken.

2019 hield hij ermee op. Bob Seger, en dat is ook niet zo raar, want hij is op dit moment ver in de 70. Je hoorde Main Street. Ja, zo is het wel. Tijd om een beetje aan country te doen, wat mij betreft. En dat doen we met Tucker Webmore onder deze tropische omstandigheden. Dit is

Sneeuwsmeren. Het is fucking 33 graden of zo in het land. De Russen vallen van het dak. Het is bijna niet uit te houden, maar we komen erdoor. Maar geldt dat ook voor het Nederlands elftal? Dat moet morgen weer aan de bak en het Oranje Legioen is er klaar voor. Al is er wel een klacht tegen ze ingediend, want president Trump vindt de Oranje fans te woke, te links en daarom mag dit misschien morgen.

is Billie Eilish, Birds of a Feather. En daarvoor een liedje van Dalton Domino, die we misschien allemaal wel niet kennen. En hij zong over Dallas vanwege de tweede wedstrijd van Oranje morgen op het WK voetbal. En dan krijgen we dat vreselijke van links naar rechts weer te zien. Wat is dat toch een plaag? Ice Radio is dit, op je bijna vrije vrijdagavond. En

zover. Flowers, maar ze moesten die naam veranderen toen ze eenmaal groot werden, omdat er al een band was met die naam. Ice House Ordea en Chris.

van de oudere garde kent het zeker. Ik heb het over Take Me Home, Country Roads van John Denver. En dit is de uitvoering van Lana Del Rey.

Wat een toestand, hè? 10 minuten non-stop ijs. En wat werden we weer verwend met de Marines zojuist. Daarvoor Arlo Parks en Cizel kwam ook weer eens een keer voorbij. Want dat is een favoriet liedje van mij.

0: like you. Fijne plaat. Morgen dus Nederland tegen Zweden en de eeuwige discussie. Wie moet er in de spits? Daniel Malen of die vreselijke Memphis Depay? Laten we er eens een expert op loslaten, mensen. De Nederlandse minister van Sport, Mirjam Sterk.
1: Even voor mij, voor zondag. Wie moet er in de spits?
2: Virgil van Dijk, lijkt mij.
1: Virgil van Dijk in de spits?
2: Oh nee, die is middenvelder, hè?
0: Ja, weer een minister die aantoont dat ze verstand heeft van de materie, mensen. Morgen dus in de spits.

Roxana Hazes en de tijd gaat mooie dingen doen. En dan nu, mensen, een gedicht. Maar ik weet niet meer waar het ligt. Ach.

Logic en Frank Sinatra, de boef der boefjes. Zo betaalde hij aan het begin van zijn carrière het publiek om lekker voor hem te gillen. Vooral

Radio op je bijna vrije vrijdagavond. En Cassie Ashton en haar relaas over bitches. Dit was hem weer, mensen, voor deze keer dan. Over een week meld ik mij weer voor een nieuwe aflevering.

0: is a dance.
1: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet houdt 3 opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om 2 locaties bij de Eemshaven in Groningen en 1 in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat daar de wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert oranje fans een liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de oranje mars naar het stadion. En langs de route staan koeltenten. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht. Ze is 15. De politie heeft een jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter een dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. En gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. De op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. En koning Willem-Alexander heeft de snollebolletjes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Het weer dan van Weer Online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden, heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet houdt twee locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Het weer dan van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was de ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Het weer dan van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was de ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Zomer 93.

0: Dit waren de Beatles. En je hoorde Revolution. Een van de, ja, toch wel nummer. Wat ik zeg dat de Beatles daar heel erg mooi uitkomen. Die komen er mooi vanaf. Vind je niet?
1: Ja. Nou, het viel me ook op. Hè. Dit is dus die nieuwe cd die pas verschenen is. De blauwe en de rode dubbele cd.
0: De rode en de blauwe.
1: Maar als je ook hoort hoe het opgenomen is, hè, met die hele vervormde gitaar en zo.
0: Perfect, perfect. Ja, dan kunnen ze vandaag de dag nog een puntje aan zuigen. Hè?
1: Dat wou ik maar even zeggen.
0: Dit was overigens geschreven door niemand minder dan Keith Richard en Mick Jagger. Weet je dat?
1: Van de Beatles?
0: Ja, natuurlijk. Dus, daar staat hier in mijn draaiboekje.
2: Grapje van Jan Augustijn, natuurlijk.
0: 8:08, we gaan partyen tot 2 uur. Kees, wat hebben we in de show? Oude Piemelpik.
1: Nou, wij zijn bijzonder trots dat we vanavond in de show hebben. Niemand minder dan Steve Hackett.
0: Ja.
1: Hij is in Nederland vanwege de Music and Harmony Beurs. Hij gaat straks hier voor ons live spelen en wij spreken even kort met hem. Verder besteden we aandacht aan het Beat Racism Festival Pop Against Racism morgen in het Amsterdamse Bos. We spreken met een van de presentatoren, Kenneth Herdigijn. U kent hem van Zeg eens A, onder andere. En van allerlei mooie speelfilms. Verder hebben we hier Anthony, beter bekend als Ian Lucassen. Ex-Vengeance gitarist en die heeft een prachtige soloplaat gemaakt.
0: Opzitten.
1: En voor de rest hebben we allemaal waanzinnige platen. Concertagenda, Classic Rock Track, Linken jongens. Nou ja, het kan niet op. Ja, het kan gewoon niet op, Alfred.
0: Het kan niet op, mensen.
1: Het kan niet op, ik zeg het al.
0: Ik ben er morgen niet hoor, ik ben naar een ander festival.
1: Dat weet ik, maar Frankie in Oostende.
0: Ja.
2: Dan gaan we alles opnemen natuurlijk. Op 24 high-five spotjes.
0: En die husselen door elkaar, dan krijgen we over een week of wat in tussentijd.

0: La Spin Doctor, de Little Miss Kim Durand.
1: Oui, européen, oui, ça. Ah, voilà. Ah, non.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Zo is goed, jongens. Draai er een punt aan. 1, 2.
2: Boom. Hey, ik heb een berichtje binnengekregen.
1: Meer dan al, Kees. Ja.
2: Ik krijg zojuist een bericht door dat de rubriek De Linker Jongens... die is bij wijze van hoge uitzondering vervangen... door een live-opname van Kenny Loggins.
1: Die is bij wijze van hoge uitzondering vervallen door...
2: Nou, maar dan weet je dat.
1: Bij De Linker Jongens heb ik al een maand niet gehoord. Kees, wat lul je nou eigenlijk? De Linker Jongens.
2: Je zou dat toch niet verklappen, Alfred?
1: Meen je dat dan?
2: We zouden dat toch stilhouden? Maar in ieder geval een live-opname van Kenny Loggins. En dat wordt heel leuk. Nou, weet je dat.
1: Goedenavond.
2: Jongen.
1: Zeg er nog een op. Vertel me eens hier wat meer van Jan Hoogsten voor die microfoon daar. Ian Moore, wie is dat? Wat is dat voor een licht?
3: Nee, niet die Lex.
1: Wat is het voor licht?
3: De andere Lex is op binnen. Ian Moore.
1: Ja.
3: Dat is een Amerikaan.
1: Uit
3: Texas.
1: Vertel er wat van.
3: Heeft een cd gemaakt waarvan ik de titel nu niet kan ontdekken omdat de lettertjes te klein zijn.
1: En over
3: 2 weken komt hij naar Nederland toe. En dan zal hij alles over zichzelf en de rest van de wereld vertellen.
1: Wauw. Ik ga nog een fake op die ook.
3: Ja.
1: Dat wil ik even horen.

0: Jan, geweldig.
1: Geweldig, hè, dit? Lijkt wel
0: goeie keuze van Jan.
1: Fantastisch. Hoe komt die jongen eraan, hè?
0: Ja, hij let toch wel op, hè?
1: Ian Moore.
0: Jan, hoe kom je eraan? Vertel eens.
2: Wat? Ze hebben platenmaatschappij uitgevonden die dat uitbrengen.
0: Ja, ja, het is niet uit een stoffige importbak of zo.
2: Hij is er nog niet uit. Hij is er nog niet uit.
0: Komt nog niet uit, kan je nagaan.
1: Van het vooruitkijkende album. Dat ga ik ook niet zien.
0: Nogmaals, Jan, geweldig.
1: Ja, ik vind het fantastisch. Geen grapje. Het is net alsof ik weet je wel, een soort nieuwe band ontdek. Heeft Hendrix, het heeft Living Color, het heeft de hele tering, zo is het erin, zeg. Hey.
0: Nee, dan weet ik dat.
1: Ian Moore. En je hoorde How Does It Feel? En binnenkort is die gast in Kano Café. Op deze singles verdeeld zijn ook interviews met Red Baird van KTXQW en Jeff Carroll van KLBJ. Dat kunnen we ook afspelen natuurlijk.
2: Nee,
1: nee? Oh, ja. Goed. We interviewen hem zelf wel. Meneer Ian Moore, onthoud die naam. Dan hebben we nu de lijn Kenneth. Hallo, Kenneth.
3: Hey, hallo Alfred.
1: How are things going, man?
3: I'm fine.
1: Je piept een beetje.
3: Piep ik nu?
1: Nee, dan niet meer.
3: Oh, ja, de radio is hier wel juist niet uit, maar is wel helemaal low. Ja,
1: dat ligt aan onze high-tech situatie hier. Ja. Hey, Kenneth, leuk dat jij morgen ook meedoet aan het festival. Ja. Ja, hoe noemen we dat weer? Racism Beat It.
3: Ja. Yeah.
1: Goeie spot trouwens.
3: Wie heeft wel weg ermee, vrij vertaald.
1: Ja, verdomd. Wie heeft dat georganiseerd eigenlijk? Weet jij dat?
3: Nou, dat heeft de stichting Pop Against Racism georganiseerd.
1: We hebben flink uitgepakt.
3: Ja, maar het onderwerp is er ook naar, hè?
1: Ja, natuurlijk. Het is wel belangrijk. Maar er is natuurlijk een hoop geld ook van de Nederlandse regering gekomen. In de vorm van subsidie voor
3: onder
1: al deze beetjes.
3: Onder andere en andere sponsors.
1: Ja. Hoe moet ik u dat morgen voorstellen? Twee podia weer?
3: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Zoiets? Ik weet het niet zeker.
3: Ja, nee, kijk, het is doorlopend, hè.
1: Ja.
3: Dus het is van het ene naar het andere.
1: Een soort parkpopformule, zeg maar.
3: Ja, ja, precies.
1: Kees Baas zit hier ook, die praat ook even met je.
0: Ja,
4: Kenneth, als je niet
0: ik zal even uitleggen aan onze luisteraars. Het begint morgen allemaal om 12 uur in het Amsterdamse Bos. Het is voor jou wel een flinke slag, hè? Want jij moet natuurlijk tot 's avonds laat daar doorwerken.
3: Nou, maar je moet er wat voor over hebben.
0: Ja.
3: Dus ik heb me daar helemaal op voorbereid.
0: Jij presenteert het samen met Angela Groothuizen en Erik de Zwart.
3: En Erik de Zwart, ja.
0: Ooit een koppel geweest?
3: Een koppel geweest?
1: Ja, hoor, dan heb je Kees weer. Ja, nee, ik heb ook een keer met de Zwart gedaan.
3: Nou, ik ben nog steeds op het niveau dat ik fan ben van Angela.
1: Ja, ik ook.
0: Dat zou ik zo houden als ik jou was.
3: Ja?
0: Ja. Oh. Hé, hey, maar ik wil graag weten.
1: Niet van Erik. Niet van Erik.
0: Ik wil even weten, wat is jouw motivatie om hier uiteraard belangeloos aan mee te doen?
3: Het is. Er is al zoveel reden waar je echt helemaal down en ziek en misselijk van zou kunnen worden. Ja, toch?
1: Heeft te maken met jouw huidskleur, Kenneth?
3: Maar het heeft met ons allen te maken, joh.
1: Ja.
3: Het gaat verder dan je huidskleur.
1: Maar vind je dat het in Nederland al te ver is gegaan? Dat we het al te ver hebben laten komen?
3: Nou, als 60% van de jongeren tussen 12 en 20 de verwachting heeft dat het racisme alleen maar zal toenemen. Dan snap je wat ik bedoel?
1: Ja, denk je dat je er met zo'n festival iets aan kunt doen? Of,
3: jawel, je kan op zo'n festival tenminste voor een dag, maar dan ben ik misschien wel te optimistisch. Maar in ieder geval voor een aantal uur kan je mensen het gevoel geven van meer begrip voor elkaar op te brengen. Of gewoon toleranter ten opzichte van elkaar te zijn. Mm-hmm. Al duurt het een paar uur, dan is dat onze bijdrage aan het leven en het goede leven. En wat dat betreft zou er elke dag zo'n popfestival moeten zijn als er dan 100.000 man per dag kwamen.
1: Wat vind je trouwens van het feit dat dat soort zaken, hè, ik heb het nu ook over AIDS en dat soort dingen, via een festival aan de orde moeten komen?
3: Nou, het werkt nou eenmaal als een magneet. Het had ook een gigantisch sportevenement kunnen zijn, het wereldkampioenschap voetbal. En nu is het een popfestival, want muziek immers verbroedert beter dan welk medium dan ook, toch?
1: Ja, ja, dat is waar.
3: Voor je het weet sta je te zwingen op Modest Finest, joh.
1: Dat is morgen zeker het geval natuurlijk.
3: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
3: Of jij noemt, in de gang, wat dacht je daarvan? En je mag tegen Lois Leen aankijken, terwijl je dan een statement hoort tegen racisme of voor samenwerking.
1: Ja.
3: Snap je? Dat is, terwijl je erop staat te zwingen met z'n allen, ongeacht je kleur en of je één been hebt of rood haar of een Chinees, een Turk,
1: nou ja,
3: of wel een Hollander bent.
1: Kenneth, ik geloof niet dat er veel mensen komen naar zo'n festival die discrimineren. Of wel? Zou het zo zijn dat er wel mensen onder het publiek zijn die dat ook doen?
3: Nee.
1: Of onwillekeurig een beetje discrimineren?
3: Nee, vast niet. Maar toch heb ik de hoop hoop dat als het er bij één lukt, dat het al wat. Het, dan is het al wat, Alfred. Want ja. Wat we meemaken is toch. Als je de kranten volgt, dan is het allemaal niet zo om vrolijk van te worden.
1: Helemaal niet.
3: En al duurt het een paar uur. Dan is het genoeg.
0: Ja.
3: Of genoeg, dan is het lang niet genoeg. Maar dan is dat een bijdrage tot het betere.
1: Ja, en dan vragen ze nu langzamerhand ook wie discrimineert wie, hè? Want het wordt aan alle kanten gediscrimineerd tegenwoordig.
3: Ja, maar daarom is dit niet zozeer een festival tegen iets als wel voor iets. Voor begrip of voor samenwerking of voor tolerantie. Want we hebben wel geleerd dat we allemaal gelijk zijn. Maar als we meer zouden begrijpen dat iedereen ergens anders vandaan komt. Dat iedereen uit een andere wieg komt.
1: Ja, maar iedereen komt uit zijn moeders buikje. Dat is namelijk het geval.
3: Ja, maar jouw moeders buikje zag er anders uit om te beginnen. Snap je? en mijn moeder en jouw moeder hebben vast nog meer verschillen. Snap je wat ik bedoel? En als we dat zouden accepteren, dan zouden we elkaar kunnen respecteren.
1: Kun je iets vertellen?
3: Sorry
1: dat ik even in de reden val. We zijn ontzettend haastig. Kun je iets vertellen van wat er gebeurt en wanneer en hoe laat en waar?
3: Nou, het begint met mevrouw Hedy Dancona die het festival opent. En dan begint Erik met de presentatie. En er zijn bands als Lois Lane, Trukkende Keks, De Rachende Mannen, Modders Finest, Herman Brood is er ook, Cool and the Gang, Curiosity Killed the Cat. Nou, en zo kan ik nog even doorgaan.
1: Dat is een hele mooie lijst is het volgens mij wel.
3: Prachtige magneten.
1: Ja.
0: Oké, nou herkennend, hartstikke bedankt. Ik hoop dat het morgen heel erg druk wordt.
3: Hey, jullie ook bedankt en jullie hebben nu al een bijdrage geleverd.
0: En zorg je dat het droog blijft?
3: Absoluut, ik heb net een regendans gedaan.
0: Heel goed.
3: En om met Alfred te spreken, don't worry.
1: Happy with you.
3: Oké. Dag.
1: Morgen, dag Kenneth.
3: Oké.
1: Morgen dus in Amsterdam. Featuring. Racism Beat Festival. Dankjewel, Kenneth. Hij zal morgen ook van de partij zijn. Evenals Herman Brood, die ook gaat optreden. Goed. Nu een leuk stukje van deze meneer. En het heet ook alweer Still Believe.

0: Herman Brood's in the Good Mood. Ja, want, ja, weet je dat niet, toen hij in Amerika was? Herman Brood's in the Good Mood.
1: Ja.
0: Still Believe that I can...
1: geschreven door Bertus Borgers. Mag wel een keer gezegd worden.
0: Over Borgers gesproken. Ik heb iets gehoord over ook een ander festival wat er plaatsvindt. Waar Bertus speelt met een heleboel andere mensen. Waanzinnig. Oh, shit. Die had ik even moeten bellen. Nou, volgende keer. Het is een tour met zeg maar alle topmuzikanten van Nederland. Die gaan dan ook voor een of andere good cause het theater bestoken. Dan weet je dat.
1: Is dat niet de Jan Akkerman All-Star
0: Zo
1: Band?
0: Zo is het. Kees, you saved my ass again.
1: We komen erop terug.
0: Ciao man, without you. Consolidated singer, weet je nog?

0: without you. Het is hoogst tijd voor de concertagenda met onze onvolprezen Kees. Waar is een hoofdrol? Oude pik.
1: Alfred, we hebben het gehad over Frankie Miller. Ja. Morgen in België. Waar precies speelt deze man?
0: In Leffelen. Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Onder de rook van?
0: Oostende. Het is vlakbij Oostende. 5 kilometer van Oostende. Of
1: er zijn ook veel Frankie Miller fans in Nederland.
0: Absoluut. Het is een gigantische tent van 3.500 mensen in kunnen. Aan de straat gewoon. Leuk, kun je die auto neerzetten. Je kunt gewoon naar binnen toe. Goed. Typisch Belgisch. En er treden nog meer bands op. Ik weet echt niet wie eigenlijk.
1: Even levelen morgen bij Oostende.
0: Levelen bij Oostende. Kom kijken, want ik ben er ook.
1: Ah. Oké. Green Jelly speelt de 19e in Nighttown Rotterdam. Dan op 3 oktober Michael McDonald in de Rai Congres Centrum Amsterdam. Dit concert gaan we misschien opnemen. De Spin Doctors, dat gaan we in ieder geval opnemen op 6 oktober in Paradiso Amsterdam. Dan John Hyatt, hij komt voor een aantal optredens 12 oktober in Groningen, 13 in Utrecht, 15 oktober in Maastricht, 16 oktober in Eindhoven en de 17e in Enschede en bovendien de 18e nog in Utrecht. Verder, Alice in Chains op 17 oktober in de Ahoy, 12 oktober Terrence Trent D'Arby in Vredenburg Utrecht, 16 oktober Paul Rodgers met zijn band in Paradiso Amsterdam, 1 november Aerosmith en Steve Vai samen in de Ahoy, 9 en 10 november en 11 november Lenny Kravitz. 19 en 11 november Lenny Kravitz in de Ahoy. En dan de aardschokdag. Jawel, op 31 oktober in de Rijnhal in Arnhem. Daar treden op The Dream Theater, Warrior Soul, Paradise Lost, The River Dogs. Dat zijn vrienden van ons.
0: Nou, nou.
1: Freak of Nature en Channel Zero.
0: Dat was de concert.
1: That's it.
0: Meer dan. Is dat alles?

0: Jurk. Jurk, maakt het uit. Human Behavior, dat is op meteen. KNKV deel 2, don't go away. Zeg Larry King altijd.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Voort aan de grond. Stel je voor dat er geen Veronica is.
7: Er zijn wel 1000 redenen om je radio aan te laten staan. En dit is de beste Veronica.

0: Kid Special. Zo redneck band, hè? Niet te geloven.
1: Dat zijn behoorlijke rednecks. Hoewel misschien nu niet meer, maar toen wel.
0: Die hadden dus op dat festival moeten optreden. Dan hadden ze hun blazoen.
1: Ja, ja.
0: En alles wat anders is. Alles wat de dominee zegt van die goed is, is niet goed.
1: Dat zijn van die jongens die daar rondrijden in zo'n pick-up truck met van die geweren. Zo,
0: achterop, ja. En die houden niet van homo's. En niet van negers. En ondertussen randen ze aan iedereen die het maar niet wil.
1: Ja, liefst in de familie.
0: Erger, niet ook. Maar ja, de band is wel leuk. The Red Special. Het is trouwens ook de titel van de naam van een klein revolvertje wat de dames in hun decolleté stoppen. In
2: case they got raped.
0: The Red Special. Nou, weet je alles van?
1: Genoeg geluld.
0: Wat is dit? Motie van wantrouwen.
1: Ja, gaan we hier een special houden over pistolen?
0: Nee, ik vind het leuk. Rednecks zijn aan de ene kant erg... ja, ik bedoel, intriganten zijn het. En toch zijn het eikels, vind je niet? Dus deze jongens ook helemaal niks van.
1: Ja, nee, dan weet ik dat.
0: Nou, kan allemaal. Kan ik weer deel 2 met Stone Temple Pilots. Plus hebben we zometeen Anthony. En Kenny Loggins live om 2:15. Dan slaap je natuurlijk gewoon.

0: Jumbo Pilots.
1: Plus. Deze plaat blijft goed, hè?
0: Absoluut.
1: Sure,
0: alhoewel jongen, ik dan niet echt moet weten hoe ik, ze moet, waar ik ze moet plaatsen. Maar het is een lekkere muziek.
1: Ja, maar dat is juist het goede, Alfred. Ja.
0: Wie kent Paul Weller niet?
1: Wie kent Paul Weller niet?
0: Nee?
1: Ja, ja, wel, ja.
0: Oké. Nou, er komt een nieuwe plaat van hem uit. Die heet Wildwood. Oftewel, kreupelhout.
1: Kreupelhout.
0: Een bargoens voor vrouwelijk schaamhaar. En daar staat een nummer op dat heet Sunflower. Dat gaan we nu draaien.
1: Ja, waanzinnig.
0: Niemand minder dan Paul Weller. Ja.

0: Butter, Sunflower. Jam van de Style Council. En Artie fluisterde net in dat je ook met de Jam zat ooit. In de Jam?
1: Mijn effect, die noemt hij dat.
0: Ja, dat doe ik altijd zelf. Oftewel het Artie Bouwman vliegtuig. Paul Weller, je hoorde die. En Sunflower. Ik moet er niet aan denken dat het zometeen zomer wordt. Hè? 5 december wordt het 25 graden weer. Onze gast is Anthony.
2: Yes.
0: Oude pik. Ik ken je al 20 jaar, denk ik, of niet?
2: 20 jaar, hij houdt op.
0: 15 dan, 10.
2: Ik voel me al zo oud.
1: Ik zal uitleggen dat we hem ook beter kennen als Arjan Lucas van Vengeance.
0: Ik zal me even onpartijdig opstellen en Kees jou dit gesprek laten afnemen.
2: Oké. Okay.
0: Goed zo, ga je gang.
1: Even onpartijdig opstellen. Heb je belangen in de film Anthony?
0: We hebben ooit met onze broeken op de enkels muziek staan inzingen.
2: Ja,
0: dus zei ik, het moet meer kloot hebben zonder alle binnen blote kont in de studio. Dat was leuk. Dat
1: welke plaat was dat?
2: Dat vertelde ik je in geheim net.
0: Ja, dat weet ik. Je hebt een hele put aan informatie bij mij opengeslagen. En het ruikt niet eens vies. Maar dat was de tijd van, wat was dat?
2: Bodien was
0: Bodien, ja, inderdaad.
1: Bodien, dat waren nog eens tijden.
0: In 1981, dat was vet. Kees
1: Spies. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, want jij hebt een solo cd gemaakt.
2: Klopt.
1: En daar gaan we het wel over hebben.
2: Dat is een heel goed idee.
1: Ja, hoe ben je zo ver gekomen? Want het is natuurlijk wel een waagstukje. Hè? Ik bedoel, je bent gitarist en dan Vengeance, een bepaalde bekendheid toch opgebouwd. Dan valt het uit elkaar en dan is dan het. Je zou verwachten dat je dan weer een band begint.
2: Nou, dit was al heel lang een droom van me. Hoor. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in de 60s. En, toen nog een klein mannetje was, dat is heel lang geleden in mijn geval.
1: Toen nog een kort mannetje was.
2: Toen nog een kort mannetje was, ja. Ongeveer 1,50 meter geleden.
0: Goeie.
2: Maar ik heb het altijd al willen doen. Maar het is er nooit van gekomen dat ik natuurlijk met Vengeance bezig was. En op een gegeven moment ging Vengeance uit elkaar, zoals je al zei. En toen kon ik het eindelijk doen. Dus ook zelf zingen en zo. Het is toch wel gewaagd, maar...
1: Maar als het nou een oude droom is, hè, is het dan niet zo dat wat je dan in je hoofd hebt, hoe zo'n plaats zou moeten worden, in de loop der jaren dan ook steeds weer verandert? Want jij verandert zelf ook.
2: Jawel, absoluut. Toch wel, ja. Maar daarom is het materiaal op de plaat ook heel gevarieerd geworden.
1: Waar is dit een weerslag van 20 jaar gitaarspelen? Ik doe maar eens wat.
2: Nou, nee, gitaarspelen is niet zo belangrijk erop. Het is meer de liedjes. Echt, dat zeg ik al, Beatles, 60s en zo. En op een gegeven moment de glittertijd met Alice Cooper en... T-Rex en dat soort dingen. Maar, en Led Zeppelin en dat soort dingen.
0: Luister even, Lucas, als ik je zo mag blijven. Je hebt altijd in een band gezeten waar zangers, die stonden hè, in het voetlicht.
2: Ja.
0: Jij had altijd al het idee om te willen gaan zingen. Dat kun je dus kennelijk ook.
2: Idee heb ik niet altijd gehad. Hè?
0: Nee, maar
2: ik heb alleen de droom.
0: Je zei net de droom, ja. Maar heb je nooit geërgerd aan die gasten die dat echt niet konden waarmaken? Ook, want dat dacht, had ik maar die microfoon. Dus zou ik wel even
2: doen? Nee, ik heb altijd met topzangers gewerkt. En dat is denk ik ook de reden dat ik het zelf niet eerder heb gedaan.
0: Ja.
2: Want op die manier zingen zoals die jongens hebben gedaan in de hardrock band, echt op die manier, dat zou ik niet kunnen. Ja. Ik ben een heel ander soort zanger, zoals je waarschijnlijk
0: zegt. Ja, je bent een heel gevoelig mens.
2: Gevoelig?
1: Alfred.
0: Ja, inderdaad. Je houdt inderdaad, je bent een kippenvelfiguur. Als het om muziek gaat, dan ben je niet zo'n... Nee, je houdt meer van lekkere muziek.
2: Emotie vind ik heel belangrijk in muziek. Ja. En in hardrock kan je natuurlijk een heleboel emotie kwijt.
0: Ja, maar ook wel een verkeerde macho-emotie natuurlijk.
2: Nou, het is, waarom verkeerd?
0: Headbanging, dat gedoe allemaal.
1: Headbanging is niks mis mee, hoor.
0: Meen je dat nou?
1: Dat meen ik nou.
0: Ik krijg er hoofdpijn van.
2: Ja, dat
0: maar ja, in ieder geval...
1: Dat is alleen boven een bepaalde leeftijd, Alfred.
0: Nee, maar ik heb het...
2: Godverdomme.
0: Nou, daarbij, ik ben in de overgang, dat is maar niet echt. Nee, maar ik bedoel die tijd dat je het moment waarop je muziek komt, dat je zegt van, oh, dit is te gek. Dat je zo'n hoog grasveld op je armen krijgt, dat je de onmacht voelt om iemand te laten merken van, te vertellen hoe goed het wel niet is.
2: Mm-hmm.
0: Heb je dat nu, met deze plaat?
2: Ja, heel erg, ja. Ja, ik ben er zelf echt, ik vind het helemaal te gek.
0: Ben je stuk van?
2: Ik ben er helemaal stuk van, ja.
0: Wie heb je gespeeld en opgenomen?
2: Ik heb overwegend alle instrumenten zelf gedaan. De toetsen zijn gedaan door Clem Detemeyer. De bas gedaan door Peter Vink. Jullie ook wellicht nog bekend uit Q65 dagen.
0: Niet gek, ook een oude vandaag.
2: Ja, precies. En achtergrondzang door Mirjam van Doorn en... Debbie Schreuder, ook waanzinnig. Dus echt een heel belangrijke rol op deze cd.
0: Anthony, heet jij als jouw artiest? Ja. Nou, is het een cd-singeltje, maar wat komt er dan straks aan?
2: Nou, de cd komt eraan. Hij is, ik had gehoopt dat hij vandaag klaar zou zijn. Had ik er eentje voor jullie kunnen meenemen. Maar hij is begin volgende week klaar.
1: Hey, ik heb een voorstel. We gaan eerst even luisteren en dan praten we daarna nog even verder. Dan weten de mensen ook waar het ongeveer om gaat bij deze Anthony.
0: Erg, die Kees Buijs. Altijd goede opmerking op de juiste tijd. Anthony is best.

0: Lucas, waarom heet je nu Anthony ineens?
1: Ja, ik dacht...
0: Leuke naam.
1: Andere muziek, andere naam.
0: Hey,
1: ik heet Anthony eigenlijk.
0: Hoe denk jij je hoofd overeind te kunnen houden tussen al het geweld van de house, de rave, de tering, sorry?
1: Nou, ik denk dat mensen ook wel eens goede muziek willen horen, eigenlijk.
0: Ja, inderdaad.
2: Nou ja, daar zegt hij toch al wat
0: goed antwoord.
2: Goed antwoord.
1: Dank je.
2: Hey, ik kan me zo voorstellen dat je heel erg trots bent op deze cd. Die
0: ik vind het een gek nummer, zo
2: binnenkort uitkomt. Maar mis je niet het spelen dan met die jongens en dat echt het beuken op hun bühne?
1: Nou, nog niet, maar je weet het maar nooit.
2: Ik kan me zo voorstellen dat je dat gevoel om op bühne te staan in zo'n zaal die dan, weet je wel, die dan helemaal gek wordt, dat je dat misschien wel mist.
1: Ik heb het nu niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nou een beetje het gevoel van, ik heb alles meegemaakt.
0: Bye-bye Steven, thanks voor binnen.
2: Steve Hackett is leaving.
0: Steve Hackett gaat weg.
2: Take care, thank you very much.
0: We will. Oké, ga door, Arjen.
1: Waar waren we?
0: Ja, over dat je dat hardrock gedoe mist.
1: Missen. En bovendien ben ik ook weer met Leon Groei. Van Vengeance ben ik weer bezig. Nummers te maken, echt in de oude stijl en zo.
2: Dus, je hebt nog wel contact met een aantal oude collega's.
1: Jawel, absoluut, tuurlijk.
0: Hey, staan er ook hardrock nummers op deze plaat? Op de nieuwe cd?
1: Helemaal niet.
0: Stevige muziek niet?
1: Absoluut niet, nee.
0: Goh, ik ben toch heel benieuwd hoe die klinkt eigenlijk.
1: Nee, het is heel gevarieerd. Het is echt...
0: te gek.
1: Ja, nou, hij komt volgende week uit, dus...
0: Ik ben benieuwd.
1: Pools of Sorrow, Waves of Joy.
2: Hey, als je nou...
0: Pools of Sorrow?
1: Pools of Sorrow, Waves of Joy. Yeah.
0: Pools of Sorrow, poelen van zorgen. Yeah. En golven van geluk.
1: Ja, mooi hè.
2: Hey, laat even melden dat jij morgen zal optreden in Leidse Kade Live bij onze collega.
1: Yes.
2: Wat ga je daar doen? Ga je eentje?
0: Op een stakenbeeld.
1: Ja, het overviel me een beetje. Ik hoorde het opeens en ik schrok er een beetje van. In eerste instantie dacht ik van, laat ik het maar niet doen. Maar ik ga het samen met Claim doen, met Toetsenman. Dus we hebben vandaag even snel geoefend. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
2: Kom je dat bij ons ook een keer doen?
1: Is het dergelijks? Ik heb het aanbod al gekregen.
0: We hebben wel afspraak gemaakt. Ja.
1: Maar ik denk dat ik dan echt met een band kom. En dat we even goed voorbereiden en zo.
2: Ja, je noemt een Leon Groei en wie noem je nog meer?
1: Ja, maar die zingt me helemaal uit. Dat schiet niet.
2: Ah. Nee, maar dan kan je er toch een soort leuke sessie van maken.
0: Ik vind het wel eerlijk dat je dat zegt.
2: Maak je een soort sessie van. Ik bedoel, dit programma kan alles hoor.
1: Ja. Oh, ja. Ja, dat is,
2: Verzin maar een list.
1: Ja, wel jij.
0: Anthony heet hij en zijn single heet Best of Friends. Binnenkort de plaat komt uit. Pools of Sorrow, Waves of Joy. Dat lijkt me een waanzinnige titel. Hoeveel nummers staan erop?
1: 14.
0: Waar voor je geld. Dankjewel. Hè.
2: Wij gaan er binnenkort nog wat meer van draaien.
0: Hurt me, bro.
1: Okay.
0: Hey! Five High, live on the radio! Words are very important, but if we take them too seriously, we destroy everything. Yeah, rock and roll, next time. Baby Collins, leave it alone. Het is 4 voor half 2. Straks Ronald over Brad Cross. En we hebben dus live iemand midden bij Kenny Loggins. Wat is het idee?

0: Ja, lieve mensen.
1: Ja, mis.
0: Dat was Living Color. En Leave It Alone. Misschien even leuk om te melden dat wij volgende week voor het eerst sinds lange tijd weer eens op locatie gaan, zoals wij dat noemen. Dan komt de uitzending weer vanuit Luxor in Arnhem.
1: Oh, ja, wat
0: leuk. Buitengewoon gezellige tent. Daar zullen onder andere optreden de Scabs uit België en Ten Sharp. Die zullen daar live voor ons optreden.
1: Meen je dat nou?
0: Ja.
1: Wat gaaf, joh.
0: Dat wordt heel erg leuk. Bovendien zullen we
1: Ten
0: daar
1: Sharp
0: allemaal...
1: Ten Sharp is een beroemde band geworden inmiddels.
0: Waanzinnige dingen zullen we daar verder gaan doen. Alfred en Kees en Jan Hogestein zijn daar lijfelijk aanwezig. Dus dat is een attractie op zich.
1: Attractie op zich, ik hoor die Kees dan. Wat stinkt het hier, zeg. Je bent ook niet gezuiverd van enige...
0: Ik heb jou toch ook genoemd?
1: Oh, nou, maar ik heb geen wind ervoor gelaten.
0: Goed, gisteren in de Wisseloorstudio hier in Hilversum werd een opname gemaakt van de groep Red Cross. Een akoestische set en binnenkort gaan we daar wat meer van uitzenden. Maar we gaan nu alvast één nummer laten horen en dat heet Summer Feeling. Hier is Red Cross. Rolling. Okay.

0: Red Cross. Jimmy's Fantasy. Binnenkort hebben wij hem te gast in Countdown Café. En er is een sessie opgenomen met, in samenwerking met de vader, die we over 2 weken zullen uitzenden hier bij Veronica op Countdown.
1: Even ten overvloede melden dat het tweede nummer geen akoestisch opgenomen sessie was. Hè? Nee. Dat is wel duidelijk.
0: Nee, want
1: dat was namelijk de plaat.
0: Klinkt te veel naar een cd'tje. Maar desalniettemin, die sessie is opgenomen in Wisseloord. Ook niet weinig studiootje, hoor. Vind je?
1: Nee, ja.
0: Oké, 8:08. En gaan we even vloeken. Even vloeken.
1: De techniek faalt, ja, dames en heren. Alfred raakt helemaal in paniek.
0: Het ding is echt stuk. Gewoon, weet je wat we doen? Weg ermee. Weg ermee, weggooien. Dit
2: is Frankie Fuck.
0: Nou, ik wil het gewoon even goed hebben, weet je wel. Dat ding heb ik zo lang over gedaan, dit jingle.
1: Er ging een apparaat van 40.000 gulden
0: in. Nee,
1: netjes
0: 8.000 gulden. En verder kunnen we het nog verkopen aan Van Enkel Studios BV.
2: Where the fuck is Frankie fucking Miller?
0: Kan u wel vertellen dat hij op de boot zit?
1: Ja hoor,
0: onderweg naar het Belgische, hè, natuurlijk. Frankie Miller morgen dus in Leffelen in België bij Oostende. Leffelen.
1: Even leffelen.
0: En we nemen het op voor Karel Café, dus u hoort het binnenkort live op de radio. Hier is hij.

0: Don't Stop Baby, Frankie fucking Miller. Morgen dus in Leffingen. In tegenstelling tot eerdere berichten. Leffingen, België bij Oostende. Daar treedt hij op tussen 11 en 1. Dan weet je dat.
1: Het is ten zuidwesten van Oostende.
0: Ten zuidwesten van Oostende. Met de wind mee is dat ten zuidwesten. Dan nu live Kenny Loggins van de CD Outside from the Redwoods. What a fool believes. I'm alright. And this is it. Kenny Loggins.

0: Kenny Loggins live from today outside from the Redwoods. Je hoorde This Is It, What A Fool Believes and I'm Alright. Opgenomen 23 juni 1993. De Shakespeare Festival Glen, UC, California, Santa Cruz. Met de La Mobile. Een van de meest fantastische mobile recording facilities in the world, Kees.
1: Jij weet dat, hè? Dat soort dingen. Dat is
0: een fantastisch apparaat.
1: Volgende week zitten we in Luxor in Arnhem. Meld ik nog even met onder andere de Skeps en Ten Sharp live. Dat wordt heel gezellig. En ja, voor de rest weet ik het eigenlijk niet.
0: Koudelijk VVS programma van Kees Baas.
1: Dat
0: en
1: klopt.
0: Zijn en Alfred de Garde. Geholpen door Frank Matthijssen in Studio 1 met Steve Hackett. Wow. Zometeen, Dear Ryan! Zeg het nou. Edwin, allemaal even.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En nu het weer van Weer Online. Bespreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
2: Files from...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.